Heaven syne vei wat schuurt. Wode, wode, wode, hym heit al van heaven syne.